In het eerste deel van dit programma hebben we gezongen tango's uit de jaren 40 laten horen, met De Angelis in een herkenbare stijl. In de jaren 50 en 60 komen er nieuwe sterzangers. Naast Carlos Dante verschijnen onder andere Oscar La Roca en Juan Carlos Godoy. De stijl van het orkest verandert. De muziek wordt zoeter, maar dramatischer. Een suikertaart soms. Al moet ik bekennen dat ik een zwak heb voor de stem van La Roca. U hoort nu twee nummers met Oscar La Roca, Como nos cambia la vida, en het voor dit programma zeer toepasselijke Prohibido over een verboden liefde. Beide opnames uit 1953. En we sluiten het programma af met Obsession met Juan Carlos Godoy uit 1964.

U heeft geluisterd naar de muziek van het orkest van Alfredo de Angelis, met zijn spetterende walsjes, de stem van Carlos Dante en de prachtige duetten met Julio Martel. Dit was een programma van Richard Frisaar en Chris Saal. De techniek werd verzorgd door Dirk Winkel. De volledige speellijst van het programma vindt u op de website van de Concertzender.

U luistert naar de concertzender met het programma De Zwervende Microfoon. De Zwervende Microfoon maakt opnames van volksmuziek uit de hele wereld. Veel van deze opnames zijn gemaakt door muzikologen en muziekkenners die met de bandrecorder naar verschillende en soms ontoegankelijke locaties gaan om sfeervolle opnames te maken. Soms voor studie, maar ook om uit te brengen op verschillende geluidsdragers. In dit programma besteden wij aandacht aan het veldwerk van Deben Bhattacharya. Deze beroemde muziekenthousiaste en muzikoloog begon al in de 50er jaren met opname van de muziek van inheemse volkeren en stammen uit India, waar hij zelf was geboren in een oude Brahmaan-familie in Bengaal. In de loop der jaren heeft hij over de hele wereld opnames gemaakt met veel aandacht voor authentieke muziekstijlen. Zijn talent was om bijzondere muzieksoorten op te sporen en op te nemen in meest natuurlijke omstandigheden. We gaan luisteren naar de muziek van 2 LP's met opname van de verschillende inheemse stammen uit India. We beginnen met de muziek van de Tangul Naga, Lota en Bushar, stammen in Noordoost-India. Daarnaast een fragment gespeeld op Veena, de oudste luit van India, plus een Bengaals lied over de avonturen van God Krishna.

0: कन्या देख के सुमंत उदुषण कोमल वचन सुनाए
1: Thank you.

U luistert naar muziek van de LP The Indian World of Music and Dance, uitgebracht door Supraphon Label in voormalig Tsjechoslowakije in 1965. We gaan verder met de Raga Darbari Kannada, gespeeld op de Surbahar in, dat is een soort bassitar overigens, in Benares. Daarna Pungi, oftewel de slangenbezweerdersfluit uit Benares. Dan de ochtendraga Sint Bhairavi, gespeeld op Satara in Rajasthan. Verder tempelbels en trommels. Het pelgrimlied alweer in Benares. Een werklied voor verplanting van de rijst uit Kavalam. En daarna de Raba, een lentelied uit Assam.

to se tu ni gollar disir ra jannoi je jar jok

een mannendans gezongen door Touareg-vrouwen. Nogmaals een lied van de Touareg, ditmaal gezongen door een man. Een lyrisch lied waarin alle emoties, of het nu gaat over liefde voor een vrouw of een andere blijde gebeurtenis. Dit repertoire wordt ten gehoor gebracht in een stijl die gekenmerkt wordt door uitbundige versieringen en een grote toonomvang. Een lied over de charmes en waarde van een vrouw met de naam Abaya.

Alua. Ah.

شريف تكتار فلهاقة ما واي قنطادقك اتكس ميدة ناقرزها قنفلتقا.

0: Abalanga ewa yuxari singa kala kufek ta tla tbeza wana blagi nagama maila tegara taqalan shaga kewlwila akay elkad fel trik tengailam.
1: Een toerig lied over een vrouw genaamd Abaya. Het laatste stuk van deze oude LP met muziek uit Niger is ooit gezongen ter ere van de genereuze en nobele heer Targwi. Het is opgenomen bij de bevolkingsgroep van de Peul die in Niger met zo'n 500.000 zijn vertegenwoordigd. De gangadrum dient als ritmische ondersteuning. Ja.

Baba.

Dat was muziek van de Peul-bevolking uit Niger. We besluiten deze De Zwervende Microfoon met een drietal opnamen van de Igede, die in buurland Nigeria woonachtig zijn. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Jan Kruid met dank aan Muziekweb Rotterdam.

Dit is de concertzender met de zwervende microfoon. Het komende uur muziek van de Grieken die vroeger in de Pontos woonden en die na 1920 naar Griekenland zijn geremigreerd. De Pontos is een streek aan de zuidoostelijke oevers van de Zwarte Zee. De Griekse bewoners van dit gebied hebben hun oorspronkelijke cultuur tot op heden bewaard en leven tegenwoordig in een aantal dorpen verspreid over het noorden van Griekenland. Deze afstammelingen van de Grieken uit de oudheid beschouwen zichzelf als de echte Grieken. In de tijd dat ze repatrieerden, 1921, bedroeg de totale Griekse bevolking ongeveer 6 miljoen, waarbij nog eens 1 miljoen Pontos Grieken kwamen. In de eerste drie kwartier van dit programma gaat u luisteren naar opnamen die de Duitse muzikoloog Christian Arends in het begin van de jaren 70 maakte in de verschillende dorpen in Noord-Griekenland. De opnames zijn verschenen op een LP van het label Museum Collection Berlin. En we beginnen met een dans, de Serenitsa. En die wordt gespeeld op de Pontische Lira. Dat is een strijkinstrument met een smalle rechthoekige klankkast die is bespannen met drie snaren. Het instrument rust op het bovendeel van het been en is gestemd in kwarten.

Net als de Pontische lira is de touloum een instrument dat alleen bij de Pontos Grieken voorkomt. Op deze doedelzak hoort u nu een epitrapezios. Muziek die aan tafel wordt gespeeld bij bruiloften en feesten of als adempauze tussen de verschillende danssequenzen.

Luistert u nu naar Omal Diplo, een lied met begeleiding op de lira. Dat stuk wordt gespeeld in een asymmetrisch ritme 9/16e en 9/8e. Karakteristiek voor de muziek op de lira is het onophoudelijk stampen met de voet ter versterking van het ritme.

luistert u nu weer naar een serra, een oorlogsdans die van de solodansers een enorme virtuositeit vereist, uitgevoerd op de Tulum. Meteen daarop volgend hoort u een stuk op de Floyera. En dat is een fluittype dat in een heleboel delen van Griekenland voorkomt.

Na een serra weer op de tulum gespeeld, hoort u op clarino en davuli-trommel een dans van Georgische oorsprong. Deze dans is alleen bekend van de Grieken die al daar woonden en is te horen op bruiloften. Het ritme is 9/16.

Naast de lira bespelen de Pontos Grieken ook wat ze noemen violi. En dat kan een gewone West-Europese viool zijn die in kwinten wordt gestemd, of een lokale versie daarvan die in kwarten wordt gestemd. De laatste heeft een korte hals en rust net als de lira op het bovenbeen van de speler.

na deze dipat op de violi weer een lied van het type makriskopos, en dat betekent lang lied. Dat soort liederen is enorm geliefd op bruiloftsfeesten en wordt uitgevoerd wanneer de bruid met haar ouders het ouderlijk huis verlaat.

Kotsari is een dans die zijn oorsprong vindt in de Caucasus. Deze dans wordt gespeeld op violi, clarino en davuli. En daaropvolgend wordt u nogmaals een epitrapezios gespeeld op de violi.

Na deze opname van een grammofoonplaat besluiten we dit programma met muziek van de Pontos Grieken, met een aantal opnamen van een LP van het SDNM-label. De opnamen zijn gemaakt in het dorp Jerissos op het Macedonische schiereiland Chalkidike.

U hebt geluisterd naar De Zwervende Microfoon met deze keer muziek uit Griekenland van de Pontos Grieken. Samenstelling Jan Kruid.

Dit was het programma Opgehoest. Meer informatie en de foto van de LP Hoes vindt u op www.concertzender.nl.

Bij de Concertzaal kunt u nu luisteren naar de zwervende microfoon. In de aflevering van vandaag volksmuziek uit verschillende delen van Kroatië. Ze wordt op authentieke wijze uitgevoerd door twee studentenensembles uit de Kroatische hoofdstad Zagreb. We beginnen met een hele LP van het ensemble Jozo Vlagovic. De opnamen van deze LP werden in de jaren 60 in Nederland gemaakt, toen de groep op tournee was in ons land. De LP is niet voorzien van enig gelijk commentaar.

In 1978 bracht het Bretonse Trian het album Urba uit. En daarop het schitterende Le Soleil Noir. Dat is een protestlied naar aanleiding van de stranding van de olietanker Amoco Cadiz op de Bretonse westkust. Nou, dat was een ecologische ramp waarbij vele vogels, vissen en andere zeedieren slachtoffers werden van de ruwe olie. De stranden en rotskust raakten namelijk besmeurd met dikke drap. Het lied staat nog steeds op Trians repertoire en is synoniem voor dit Bretonse collectief. The Fates is een trio uit Sheffield. Zij bewerkt bekende folksongs in een a cappella arrangement. Hun vertaling van Le Soleil Noir is niet letterlijk en heeft niets met Star Wars noch Bach van doen. Wellicht wel met Greta Thunberg, want ook de versie van The Fates is sterk ecologisch bepaald.

We sluiten deze aflevering van Folk It af met nog twee laatste nummers in de vergelijking. Babylon is een traditioneel Brits lied over de val van het eens zo machtige Babel. En dat was natuurlijk weer synoniem voor teloorgang van macht en kennis. Het lied werd voor het eerst bekend dankzij het a cappella trio Swan Arcade. Daarna sluiten we af met een dubbelsong van Home Service, de groep rond John Thames, met Home Service's krachtige rocky versie van Babylon. Deze folk hit werd samengesteld door Marius Roeting.

Thank you.

Dit was De Zwervende Microfoon met aflevering 2 van Volksmuziek uit Thailand. Samenstelling Jan Kruid.

Die verschenen op 4 cd's van het label FM. En deze serie behandelt de volksmuziekinstrumenten in het Oost-Mediterrane gebied. Griekse volksmuziek deze keer. Eerst een aantal verschillende Griekse lira's. Achtereenvolgens kunt u luisteren naar de Politiki lira in een Syrtos, een Zembikikos door Socrates Sinopoulos, een Synagistos en Mantilatos, dan Spiros Koukos op de Thracische lira en dan Stavridianos Zacharias Spiridakis op de Cretensische lira. En dan tenslotte de dans van de tortelduiven op de Kementje, gespeeld door Yorgos Amarantides.

Dit is de zwervende microfoon van de concertzender met Griekse volksmuziek. We begonnen met muziek gespeeld op een aantal verschillende Griekse lira's. En de volgende instrumenten zijn de nij en de floiera. Eerst 3 stukken op de nij en die worden gespeeld door Haris Lamprakis, Alabeis, Skaros en Arta uit Epirus. En dat wordt gevolgd door Argitiko Kalamatiano op de floiera, gespeeld door Aristidis Vasilaris.

Yo.

kuset, eller är det så sagt?

Dat was tot slot Luz Kelleres, een stuk dat Ba Puntfrou opnam met de legendarische Bretonse zanger Jan van Kemener. De complete spellijst van de stukken te horen in dit uur vindt u op onze website. Deze keer heeft u kunnen luisteren naar 3 groepen uit het Tsjechië. We besluiten het programma met de groep die deze folkhit ook opende, namelijk Ba Puntfrou. Op een eerste cd, Rethinked, Reused, Recycled, is het nu volgende Mazurka te vinden. Folkhit werd samengesteld hier bij de Concertzender door Geert de Vos.

Dit is de concertzender met de zwervende microfoon. De Toma zijn de bewoners van het zuidoostelijk deel van Guinea, aan beide kanten met de grens met Liberia. Ze leven in een oerwoudgebied dat is omgeven door bergen. Gedurende twee reizen naar dit gebied van de Toma in 1952 en in 1953 werden de nu volgende opnamen gemaakt door Pierre-Dominique Guesso en Jean Fichter en uitgebracht op een LP van het label Vogue. We beginnen met een soort lofzang op de Toma-leiders, een gebruik dat in Afrika wijdverbreid is. Ter gelegenheid van festivals en ceremonieën geven de notabelen de muzikanten opdracht om hun goede daden of belangrijke gebeurtenissen in hun familie of stam op een muzikale manier ten gehoor te brengen. In de nu volgende opname zijn spel en ritueel, vreugde en angst nauw met elkaar verbonden. Deze half gezongen, half gesproken dialoog vond plaats tussen twee jonge, niet ingewijde jongens tijdens het verschijnen van de Angbai. En dat is een man die is verkleed als een bosgeest die af en toe het dorp bezoekt. De kinderen zingen iedere frase van de bosgeest na.

Oh, my God.

0: Boo!
1: Who go crazy?
0: Boo!
1: Boo!
2: De verkiezing van een nieuw districtshoofd is een reden om een feest te organiseren waaraan de plaatselijke muzikanten deelnemen. Zo'n ensemble wordt samengesteld uit de beste muzikanten uit de omgeving. De instrumenten die worden gebruikt zijn de handgeslagen trommels die tussen de benen worden geklemd en de trommels die onder de arm worden bevestigd en met een stok worden bespeeld. De dansen die daarmee gepaard gaan kunnen wel een paar dagen achter elkaar duren. En ze verzekeren de nieuwe chef van de bijstand en de bescherming van de voorouders van zijn stamgenoten.

Oh,

De volgende twee muziekvoorbeelden zijn liederen die worden gezongen tijdens een begrafenisprocessie. De mensen verzamelen zich voor het huis van de overledene en tijdens het vervoer van de doden zijn er een aantal vrouwen die met kalebasratels schudden en verder horen we de vrouwen in een laag register meerstemmig zingen in parallele tertsen.

Het Dinglifeest wordt gegeven ter ere van bezoekers van buiten de eigen gemeenschap. U hoort een dans die op het dorpsplein wordt uitgevoerd en waarbij de metalen ratels hoorbaar zijn.

Na een dag van harde arbeid in het veld of het dorp vindt men de mannen voor hun huis zittend om de avond ontspannen door te brengen. Als tijdverdrijf worden liedjes geïmproviseerd die over de dagelijkse dingen gaan.

Baba ya,

Yeah, yo.

Het volgende is een dans van de zogenaamde vogelman, die bij tragische gebeurtenissen uit het woud komt. Deze dans wordt begeleid op een trommel.

0: U luistert naar een programma met volksmuziek van de Toma-stam uit de West-Afrikaanse Republiek Guinea. We vervolgen deze opname van een niet meer verkrijgbare grammofoonplaat met opname uit 1952 met een vocaal stuk dat wordt gevolgd door muziek die ten gehore wordt gebracht tijdens een besnijdenisritueel.
1: I'm going to go to the house.

Yeah,

Vololibei is een houten beeld dat een van de beschermgeesten van de Toma voorstelt. Het wordt door speciale priesters beschermd, samen met andere heilige voorwerpen in een speciale ruimte. En alleen bij ceremoniële gelegenheden wordt het beeld gebruikt. Het volgende werd opgenomen tijdens zo'n gebeurtenis. De reden dat Vololibei naar buiten werd gebracht was om de komst van een tornado te verhinderen. Thank you.

De laatste opname van deze oude LP is muziek bij een initiatieritueel. Tijdens de initiatie of andere buitengewone momenten wordt soms de stem van de Afui gehoord, de bosgod die 's nachts enge geluiden maakt en de almachtige god van het Toma-godenrijk voorstelt. De geluiden die de zogenaamde bosgod produceert worden veroorzaakt door priesters waarvan er twee in resonerende potten blazen en andere met ijzeren bellen rinkelen. Hmm.

Tot zover opname van een LP met muziek van het Toma-volk uit het zuidwesten van het Afrikaanse Guinea. De laatste 20 minuten van dit programma komen van een Okora-CD met de titel Récit et Épopée. Muziek van de Peul, die ook wel Fulani worden genoemd. Deze Peul zijn nomaden of veehouders die in het berggebied van Midden-Guinea leven. Van hen een lied waarin de goedheid en de solidariteit van mensen wordt bezongen, met begeleiding door een driesnarige luit, een eensnarige viool, een kale bas die met een stok wordt geslagen en twee drums die zijn gemaakt van uitgeholde boomstammen. En daarna hoort u, ook van de Peul, een lied dat wordt begeleid op fluiten.

Thank you.

Tangaya.

Where is the

Bij de Concertzender kunt u nu luisteren naar Wereldmineralen. En in deze uitzending van Wereldmineralen draait het allemaal om Mbira-muziek uit Zimbabwe. Mbira is een belangrijk onderdeel van de Shona-cultuur en wordt van oudsher gespeeld tijdens ceremonies. In de jaren 70 groeide de Mbira uit tot een symbool van de strijd tegen het witte regime in het toenmalig Rhodesië. Onder leiding van artiesten als Stella Chiweshe en Thomas Mapfumo bereikte het instrument een internationaal publiek. De Mbira heeft haar ceremoniële functie nooit verloren, maar vormt ook een belangrijk onderdeel van de populaire muziek in Zimbabwe. We beginnen deze uitzending met drie Zimbabwaanse grootheden. Mbiradze Narira, Thomas Mapfumo en het duo Dumisani Marere en Efat Muguru. Maar eerst is hier de Niyamakumbira Crew met het nummer Niyasha.

Dit was het traditionele stuk Chemten Goré van Dumisani Marere en Efat Muguru. Later kunt u luisteren naar Stelletje Wezen en Kiwaniso. Als een van de Mbira-spelers met internationale bekendheid maakte Stella korte metten met het idee dat de Mbira uitsluitend door mannen bespeeld kon worden. En hiermee opende ze de weg voor veel Mbira-speelsters, onder wie Kiwaniso. Deze begenadigde muzikant overleed, tot verdriet van velen, afgelopen zomer. Hier is het eerste nummer, Sino Musango van Samite.

Het geluid van de mbira is tegenwoordig overal ter wereld te horen en verschillende internationale muzikanten laten zich door de mbira inspireren. De Noorse band Monesvesi is hier een voorbeeld van. Met wortels in Mozambique, Zimbabwe en Scandinavië maakt de band jazzy mbira-nummers. Luister naar hun versie van het traditionele Kwende Mbire.

Dit was de Mbira-groep Mbiradze Mutupo. Tot slot hoort u Garikai Trikotti's Mbira-groep. Trikotti is naast virtuoos muzikant een beroemde Mbira-maker. Mbira's van zijn hand reizen de hele wereld over. We sluiten het programma af met Noah. Voor de speellijst en verdere informatie ga naar onze site concertzender.nl. Suzanne van der Pol stelde dit programma samen.

0: Ja, mooi hè, dwaalspoor. Je denkt, waar gaan we nu naartoe? Nou, naar Zuid-Amerika. Dat zou je niet verwachten. Hola, amigos de la música. Welkom bij Wereldmineralen. We hebben een mooie, eclectische global music programma voor u van de Concertzender. Maar dat wist je al. Vanavond Tropicalia Zuid-Amerika. En het treft, het is prachtig weer. Dus een geschikte tijd om wat tropische muziek te laten horen. En we starten meteen met Viviano Torres en zijn groep Anne Swing. Veelzijdige champeta-pionier uit Colombia. Met een nummer van een recent opnieuw uitgebrachte plaat. Geen salsa of valletto, maar muziek die afkomstig lijkt, of het lijkt bijna wel zo, uit het zuiden van Afrika. Trouwens wel de inspiratiebron voor deze plaat. En na Viviano Torres meteen twee andere Valletto-meesters. De legendarische Calixto Ochoa. En daarna, iets minder bekend, maar toch, de zanger, accordeonist en, jawel, cowboy Alejo Duran. Met de mooie bijnaam El Negro Grande. En we sluiten af dit eerste blok met salsa van The Latin Brothers. De eerste salsa-act van het befaamde Disco Fuentes-leven. Daar gaan we.
1: Con vileza suto coleno, minicusuto.

Lekkere salsa uit Colombia. En we gaan verder met nog meer lekkere salsa uit de buurlanden. Venezuela bijvoorbeeld. En dan komt de Emperador de la Salsa vandaan. Nelson Gonzalez Rojas, bekend van zijn groep Nelson Isus Estrellas, hoort hij. En daarna, het wordt steeds leuker, Salsa Brava van Carlos Carvajal y la Colombia All-Stars. En waarom is dat zo leuk? Omdat dat live is. Live uit Central Park in 1978 opname. Een oudje dus. En we sluiten dit blok af met Alfredo Linares y su Salsa Star en Los Virtuosos. En die komen allebei uit Peru.

Tropicalia uit Zuid-Amerika. U luistert naar de Concertzender met het programma Wereldmineralen. En we gaan door met de rijke muziekhistorie van Cuba. U kunt zo direct als eerste gaan luisteren naar Son van Conjunto Chapotín y sus Estrellas. Ooit opgericht door bandleider Arsenio Rodriguez. Van wie wij trouwens ook een nummer laten horen. En meer zelfs ook nog in hetzelfde genre, want daarna volgt Adalberto Alvarez y sus Son en de legendarische groep de Septeto Nacional de Ignacio Piñeiro. Een groep die al sinds de jaren 20, jawel, actief is. Dan heb ik het over 1920 trouwens. Hè? En als geen ander heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de Son.

U hoorde als laatste nummer van de Cubaanse groep Orchestra Reve, de groep van percussionist Elio Reve. En dan nu, ja, ik weet het, het is een stoplap, maar ik ga het toch zeggen, iets heel anders. We sluiten deze aflevering van Wereldmineralen namelijk echt met iets heel anders af. Met een nummer van de soloplaat van Antonis Antonio. En dat is een van de leden van de psychedelische avant-groep Monsieur Doumani. En die komen uit Cyprus. Ik zei het al, echt iets anders. Maar die groep die is live zeer de moeite waard. En ze zijn ook net klaar met een kleine tour door de Lage Landen. En wij kregen een primeur, want de concertzender mocht een opname maken. Dus hou onze website in de gaten wanneer het schitterende optreden, dat was trouwens in Leiden, uitgezonden wordt. En als het even lukt, nemen we ook een berichtje in onze nieuwsbrief waarop je zich kunt abonneren. Dus, voor zover de tijd het toelaat, hier een stukje, een voorproefje van Monsieur Doumani van een album Sicores. En op de concertzender, u weet het, staat de volledige speellijst van deze aflevering. Bedankt voor het luisteren, ook namens Karel Kooijman en graag tot een volgende keer.

Bij de Concertcenter kunt u gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van Exitos Musicales. En we beginnen met een nieuwe serie rond Roberto Inglés en zijn orkest. Deel 1, The Melody Maker.

U hoorde de bolero Cara, gespeeld door Roberto Inglés en his orchestra. Programmamaker Henk Braaksma kocht deze 78-toerenplaat op het Amsterdamse Waterloopplein zo rond 1955. En hij had werkelijk geen idee wie Roberto Inglés was, maar ging af op de exotische uitstraling van de titel. Ogenblikkelijk benoemde hij deze muziek als Zuid-Amerikaanse salonmuziek. En een paar weken later vond hij er weer een. Heel mooi, symfonisch, bijna klassiek. En dit keer was het een begin. In die tijd een zeer populair dansritme. De song heette And Mimi.

Ook deze opname had een opvallend Zuid-Amerikaans karakter. Maar dit kon toch geen gewoon strijkje zijn uit het restaurant van een willekeurig hotel. Want onder de naam Roberto Inglés stond altijd From the Savoy Hotel, London. Op de keerzijde van dit soort platen stond vaak iets heel anders. Bijvoorbeeld een Braziliaanse samba. En dat klonk wel heel Zuid-Amerikaans.

Dit ging een tijdje zo door. Elke keer in een tweedehands platenzaak of op het Waterlooplein vond Henk Braaksma er wel weer één en ze waren altijd verschillend. Er moesten er dus nogal wat van zijn. In de gewone platenzaak vond je ze niet en de muziekbladen schreven er niet of nauwelijks over. Opvallend was dat er heel veel filmmelodieën op de plaat waren gezet. En je moet daar wel bedenken dat dit altijd films waren van voor 1955, maar die tegenwoordig nog steeds heel bekend zijn. We laten u er een viertal van horen, met af en toe en tussendoor een vrolijke samba, die in die tijd, de jaren 50 dus, ook zeer populair was. De eerste 78 toerenplaat die Roberto Inglés in september 1946 op de markt bracht, was al meteen een filmmelodie met de titel Laura, uit de gelijknamige film uit 1944. Everybody is talking of Laura, the strangest, most dangerous experience in love and murder. Heel onuitspellend dus.

Nu een samba, want daar werd je in de jaren 50 mee doodgegooid. En dit is wel een hele bekende van de Braziliaanse componist Ari Barroso uit 1939. Maar hij was ook voetbalverslaggever, deze Barroso, en televisiepresentator en leefde van 1903 tot 1964. Hij componeerde de beroemde samba zoals deze Brazil en de Rio de Janeiro die u straks zult horen.

Tres Palabras werd al in 1931 door Oswaldo Varese gecomponeerd, maar werd pas echt een hit toen Walt Disney het in zijn muziektekenfilm Make My Music gebruikte en het door alle bekende zangers uit die tijd werd gezongen. Hier heet het Without You.

En wie kent deze niet? Come Closer to Me. Het werd wereldwijd bekend door de vertolking van Nat King Cole. En het lied komt voor als Afrika de Mas in de film uit 1946, Easy to Wet.

De componist van deze samba, Osvaldo Fares, noemden we al. Door Roberto Inglés werd het in november 1947 op de plaat gezet.

Er werd soms ook gezongen op deze platen. Door Roberto Inglés zelf bijvoorbeeld, zoals deze vrolijke samba die iedereen in de jaren 50 meezong. O mama mama.

Maar ook andere zangers, zoals Guy Lorraine, waar we verder niet veel van weten, soms begeleid door een vocaal kwartet, zang in de echte jaren 50-stijl, in The Heart of a Shamrock, a Beguine.

Een samba die wereldwijde bekendheid kreeg was de Wedding Samba, oorspronkelijk van de Engelse bandleider Edmundo Ross, die in onze contraille voor de radio te horen was en wiens platen in iedere winkel lagen. Het komt uit de film On an Island with You en werd gezongen door Pat Hutton.

Het zou tot begin jaren 60 duren voordat duidelijk werd wie Roberto Inglés was. Een langspeler uit 1958 met 78 toeren opname en op de achterkant, zoals gebruikelijk, stond dan eindelijk wie Roberto Inglés eigenlijk was. Roberto Inglés was in 1925 in Kilkenny, Morayshire in Schotland geboren als Robert Inglés. Hij leerde vanaf zijn vijfde piano spelen en had een grote affiniteit met Latijns-Amerikaanse muziek van jongs af aan. Toen hij op zijn 17e, in 1942, een bandje oprichtte, was dat met jazz en dansmuziek, want de tijd was nog niet rijp voor Zuid-Amerikaanse muziek. Toch kon hij al vrij snel terecht op de pianokruk van het Roomba-orkest van Edmundo Ross, de pionier van deze muziek in Europa. De gedistingeerde pianosolos op de vroege grammofoonplaten van Edmundo Ross waren dus van Roberto Inglés. En we zitten dan midden in de Tweede Wereldoorlog, maar toch besloot Roberto na 18 maanden voor zichzelf te beginnen. En daarbij raadde Edmundo Ross hem aan zijn naam te latiniseren in het meer Zuid-Amerikaans klinkende Inglés. Een platencontract met Parlophone zorgde voor grote bekendheid van dit salonorkest, waarbij de één-vinger-pianosolo's meestal op de lagere noten het handelsmerk werden voor deze stijl. Met de regelmatige aanwinsten van de 78 toerenplaten gingen gewoon door en met de verschillende ritmes uit Zuid-Amerika, zoals de mambo, een afro-cubano, rumba en bayon. Eerst maar eens een mambo, Mambo Jumbo, ook bekend als Carico el Mambo.

En nu volgen een Afro-Cubano, Bruca Amaniqua en een heuse Roomba. Jamaican Roomba. Zoals u merkt, allemaal muziek die nog steeds veel gespeeld wordt door de bekendste orkesten uit Zuid-Amerika.

hebben de meest Zuid-Amerikaanse ritmes een vaste plaats veroverd in de muziekwereld. De Braziliaanse dans baion, zogenaamde quarter music, lijkt een beetje vergeten. Deze 1951 verschenen dans was onwaarschijnlijk populair, vooral door de vertolking van Delgado door Percy Faith en door de film Anna met zijn bijbehorende baion. Maar we horen nu eerst Calot.

We zijn bijna aan het einde gekomen van deze aflevering. De volgende maand gaan we verder met Roberto Inglés. En tot besluit nu nog een samba. Vooral in Portugal, waar de platen van Roberto Inglés veel verkocht werden en waar hij ook veel concerten gaf, had hij de bijnaam The King of the Samba. Dus, voor zover de tijd het toelaat, een van zijn vele opgenomen samba's, Witketi Samba. U vindt de speellijst van dit programma natuurlijk op onze site concertcenter.nl. En de samensteller van dit programma was uiteraard Henk Braaksma.

Zo klonk Nani Wamea van de eerste LP van de tweelingbroers Ledward en Nedward Ka'apana. Ze doen dat samen met hun neef Dennis Pavao. Opname uit de studio van Sounds of Hawaii uit Honolulu. De broers waren toen 23 en de neef 21 jaar oud. Als trio waren ze al enige tijd zeer geliefd bij belangrijke evenementen. Hun eerste plaat uit 1972 sloeg in als een bom. En terecht. Het jonge muzikale trio was in staat het publiek tot tranen toe te beroeren. Luistert u maar eens naar Hui Lani.

De falsetszang van Hawaii is beroemd en wordt Leo Kie Kie genoemd. Neef Dennis Pavao was daar meester in, al had hij voor 50% Portugees bloed in zijn aderen. Zichzelf op gitaar begeleidend en ondersteund door de Ka'apana-broers op ukulele of gitaar en bas. Ze beschikten over een onuitputtelijke bron van traditionele songs waarvan de herkomst vaak onbekend was. We groeiden ermee op, was hun eenvoudige verklaring, want een muzikale opleiding hebben ze niet gehad. Hier volgt weer zo'n lied waarvan de herkomst onbekend is. Het gaat over twee elkaar zoekende geliefden die worden voorgesteld als twee scheepjes. De hula hula o makee.

Natuurlijk volgde het jaar daarop, het is dan 1973, LP nummer 2. Ook deze keer door Bill Murata geproduceerd. Hij was de man die een goede neus had voor kwaliteit. De twee broers en hun neef vormden een echte familieband. Dat is dan ook de letterlijke vertaling van de naam van het trio, Huihohana. Van deze LP draaien we weer een lied waarvan de componist onbekend is. Alhoewel, de meeste Hawaïanen kunnen de lieder wel dromen. Uano Auakupu.

Er zullen nog steeds mensen zijn die denken dat de Hawaïaanse taal een gefantaseerd brabbeltaaltje is. Niets is echter minder waar. Het is een zeer klankrijke en volledige taal waarin de klinkers de boventoon voeren. Zo ontbreken bijvoorbeeld de medeklinkers F, R, S en T in het geheel. Zelfs het weliswaar verwante Tahitiaans is een aparte taal en dat gaan we nu horen in een bekende Tahitiaanse traditional, Vahinemotu.

Van wie zouden die jongens al die mooie melodieën toch geleerd hebben? Nou, gewoon van vader en moeder. Mama, Tina Kaapana, zong thuis en op familiefeestjes en kon met moeite worden overgehaald om een keer mee te doen als gasten op de volgende, derde langspeler van Hui Ohana. Hier zingt ze met haar kinderen en neef een bekend lied dat nog gecomponeerd werd door een andere zangeres van de eilanden die de Songbird of Hawaii werd genoemd, Lena Machado. Kaulana o Hilo Hanakai, en dat gaat over het Hanakai-deel van de stad Hilo.

Het is bijna ongelooflijk wat deze bescheiden vrouw, moeder van 10 kinderen, aan stemmateriaal in huis had. Ik citeer haar. Zingen zat altijd al in de familie. Mijn ouders, grootouders. Het was een deel van ons leven. Einde citaat. Ze wilde geen eigen platencarrière beginnen, maar het gebeurde toch. En dat gebeurde dan na de gastperformance met haar jongens. We horen haar nu solo in een traditioneel lied, Paua Liko Leua.

Na de introductie van Mama, Tina Kaapana, verschenen er weldra solo-LP's. De groep Hoeoana was inmiddels zo beroemd dat G. Huddy een speciaal lied componeerde voor de groep. De titel luidt dan ook heel eenvoudig Hoeoana.

0: Sommige artiesten zijn er als de dood voor. Anderen vinden het juist het mooiste om te doen. Een live opname maken met publiek. In de hun al vertrouwde studio werd op een zondagmiddag de inrichting aangepast voor een gezellig samenzijn met publiek. Met een hapje en een drankje. En hier volgt hun introductie.
1: I'd like to welcome everybody here today. We're going to have a nice time listening to the Hui Ohana. So put your hands together and welcome Ned, Dennis and Led. The Hui Ohana.

We hoorden Eko Ole Eko Ipo, een van de mooiste liederen van Hawaii, Kalua, of Love Song from Kalua, ook wel Bird of Paradise genoemd, gaan we nu beluisteren. Dit lied was de theme song van de gelijknamige film Bird of Paradise uit 1952. Ook nu weer met publiek. Kalua.

0: Wat zullen we nu eens gaan doen? Vraagt een van de broers aan het einde van de middag. Uit hun dak gaan en een beetje lol trappen, dat zit er wel in. Het sfeertje is fantastisch. De boys leven zich instrumentaal uit in een medley van Amerikaanse evergreens, waaronder Honeysuckle Rose, Perdido en In the Mood.
1: Hey, what song we gonna do now?
2: Yeah.

Kat, kat, kat. Kijk, show af, hè.

De geboorteplaats van Dennis en de twee neven Nedward en Ledward was de plaats Kala'apana op Big Island. En dat is Hawaii. Hun LP, From Kala'apana to Waikiki, bevat een opname die slaat op de goede familiebanden en de liefde voor hun moeder. Er komt voor deze gelegenheid ook een orkest aan te pas. De titel van het lied laat niet veel te raden over. Mama, mama.

Alle eerder gehoorde opnamen komen van het platenlabel Leua. Vanaf 1976 wordt dat Pokey Records, maar er verandert verder niets. Dezelfde studio, dezelfde producer, Bill Murata. De plaat krijgt titel Ono, dat betekent zes. De zesde plaat dus. Maar Ono betekent ook delicious. En dat is deze plaat ook. Een compositie van Ken Darby, Magic Island.

De jongens van Huihoana bespelen zelf de instrumenten. De bas, Netward Kaapana, neef Dennis Bafau met een mooie falsetstem, bespeelt ook de gitaar. En Letward is de leider. Hij bespeelt de slack key gitaar, die oorspronkelijk al teruggaat tot 1850. We horen Letward tegenwoordig wel met bijvoorbeeld de inmiddels overleden Amerikaan Bob Brassman, maar Letward speelt ook, op zijn zachtst gezegd, verdienstelijk de ukulele. Die horen we hier in de, nou niet bepaald Hawaïaanse compositie, Granada.